0: Onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.
5: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodríguez aangekondigd. Onder hen zijn ouderen, minderjarigen en gevangenen met gezondheidsproblemen. Ook oud-agenten die vastzaten sinds de staatsgreep in 2002 komen vrij. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden er sinds januari al bijna 800 gevangenen zijn vrijgelaten. Critici vinden wel dat de amnestieregeling in Venezuela tot nu toe te weinig oplevert. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het dode dier ligt voor de kust in het Kattegat, er komen veel toeristen op af en het karkas is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu. De bultrug strandde een aantal keren in de Oostzee en er werd met particuliere middelen een dure reddingsoperatie opgetuigd. Die mocht niet baten. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op 30.000 euro, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op 30.000 euro, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandministers zouden hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

I got your mind.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Dat zei de hoogste NAVO-commandant in Europa, Grinkowitz, na overleg in Brussel. De VS blijven wel de zogenaamde nucleaire paraplu voor NAVO-landen leveren. De alliantie blijft volgens de Amerikanen wel bestaan, maar de Europese landen moeten meer gaan doen voor hun eigen verdediging. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De muziekfabriek.
14: Vrienden en vriendinnen, probeer zoveel mogelijk van te genieten. Want voordat je het weet is het uurtje weer voorbij. Dus ga er lekker voor zitten en laat je verrassen. Dit is een uurtje, de muziekfabriek.
15: Ron van der Steen.
14: En muzikaal van start met een heerlijke gouden ouwe uit Engeland. Hier is Madness en It Must Be Love.

0: Sommige liedjes die zetten je aan het denken. Zo ook dit liedje van Herman Brood en Henny. Vrienden, als je wint, dan heb je vrienden. En in zekere zin hebben ze nog gelijk ook.
1: De muziekfabriek.
0: In het midden hadden we Beyoncé en Love on Top. Nou, volgens mij heb je dan het feestje gescoord. En we begonnen met een liedje uit de jaren 80, toen ska nog heel erg populair was. Madness en It Must Be Love. Misschien heb je behoefte aan meer informatie over de muziekfabriek. Nou, heb ik goed nieuws. We hebben een website. Kijk eventjes op www.rondvandesteen.nl. Ze komen eraan. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. De telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1999.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van R. Kelly met If I Could Turn Back the Hands of Time. Hij groeide op in een arme buurt. Oorspronkelijk zong hij in treinen in ruil voor klein geld. Maar in 1991 kwam zijn carrière van de grond. Een andere grote hit van R. Kelly is I Believe I Can Fly uit respectievelijk 1997. Sommige van zijn teksten worden vooral in de Verenigde Staten als seksueel bekritiseerd. Maar andere teksten hebben een hoog gospelgehalte. R. Kelly heeft in interviews aangegeven God te hebben gevonden. Verder had hij in juli 2007 een hit met Usher getiteld Same Girl. We noteren voor het nummer If I Could Turn Back the Hands of Time 8 weken hitlijst. En een nummer 1 notering net als een week eerder.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit. Die is van Robbie Williams met She's the One. Robert Peter Williams, zoals hij oorspronkelijk heet, is een Britse popzanger. Van 1990 tot en met 1995 maakte hij deel uit van Take That. Na die periode werd hij een succesvol solozanger. Sinds 2010 is hij weer lid van Take That. Hij heeft meer dan 55 miljoen platen wereldwijd verkocht. 6 van zijn albums vallen onder de top 100 van de meest verkochte albums in de UK. Hij won 15 Brit Awards en 7 Ego Awards. In 2004 werd hij opgenomen in de Music Hall of Fame en werd hij betiteld als de grootste artiest van de jaren 90. Het nummer She's the One stond die week op een 33ste plaats en kwam van 37. En dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar 4 december, oftewel week 49 van het jaar 1999.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
2: How did I ever let you slip away?

wordt je enigszins gewaarschuwd. Laat je lekker verrassen in dit uurtje van de muziekfabriek. De grote hit van R. Kelly met If I Could Turn Back the Hands of Time. Gevolgd door die kleine hit van Robbie Williams met She Is The One. Nog voor je onderweg de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En voor de rest natuurlijk heel veel muziek. Waaronder deze van de Harp. Hier is Follow The Sun.

0: Tegenwoordig niet meer, want ze heeft zo verschrikkelijk veel fans aan zich hangen. Ik heb het over Sade. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan nu eerst lekker de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: De nu volgende zangeres heet oorspronkelijk Jamesetta Hawkins. En is geboren in Los Angeles op 25 januari 1938. En overleed op 20 januari 2012.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse blues, R&B en gospelzangeres. Haar moeder was 14 en ongetrouwd toen ze van haar beviel. Ze kreeg haar eerste muzikale training toen ze 5 jaar oud was van James Earl Hines, de dirigent van de Echoes of Eden, een koor uit Los Angeles. In 1952 werd ze opgemerkt door Johnny Otis. Ze had zelf haar eerste album en eerste R&B hit geschreven. Te weten The Wallflower Dance With Me Henry. Ze nam het op in 1954 met de Otis Band en Richard Berry als achtergrondzanger. Het liedje werd later een hit op de blanke markt door Georgia Gibbs. En ze bracht verschillende hits uit voordat ze in 1960 een platencontract tekende. Haar zang werd gekenmerkt door goede technieken en sterke jazz-invloeden. Ze kreeg in 1994 een Grammy voor de cd Mystery Lady. Een verzameling liedjes geïnspireerd door Billie Holiday. In 2004 won ze nog een Grammy voor de beste hedendaagse bluesalbum, getiteld Let's Roll. En bij de jongere generatie is ze bekend om haar Muddy Waters cover, I Just Want To Make Love To You, die gebruikt werd voor een cola-reclame. Deze wereldberoemde zangeres overleed aan leukemie op 73-jarige leeftijd. Graag je aandacht voor Etta James. En luister naar het mooie At Last.
1: Jukebox Classic.

Het is een juweeltje uit onze jukebox. Deze van Etha James en At Last. Helaas is ze niet meer onder ons. Maar desalniettemin kunnen we meer genieten van haar muziek. Als je toevallig ook een jukebox classic in je hoofd hebt zitten die je graag zou willen horen in de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Je hebt vast meegeteld. Nou, je hebt er nog eentje van mij te goed in het rijtje van drie. En dat is deze van Michel Verguet.

0: heerlijke Franse muziek uit Frankrijk. Als je deze hoort, deze van Michel Vulgaire, dan denk je maar aan één ding. Zo snel mogelijk naar Zuid-Frankrijk. Lekker genieten van de zon. Maar ja, goed, dat laat nog eventjes op zich wachten. In het midden hadden we Sade met Your Love is King. En we begonnen met The Hype en Follow the Sun. Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan hier in de fabriek. Dus laat hem lekker aanstaan.
1: Radio.

0: Dit is de Muziekfabriek en we draaien echt werkelijk op volle kracht. Nou, ga maar voor zitten hoor, want hij komt voorbij. Hier is de oude lullenplaat. Het nummer The Captain of Her Heart is een single van de Zweedse groep Double.
1: Oude lullenplaat.
0: Het nummer kwam uit in 1986 en is afkomstig van het album Blue uit 1985.
1: Oude lullenplaat.
0: Het nummer is een prachtige ballad en gaat over een meisje die tevergeefs wacht op haar afwezige liefde. Het liedje was een internationaal succes en bereikte de nummer 8 notering in de UK en nummertje 16 in de Billboard Hot 100. Het liedje zou verder worden gecoverd door Randy Crawford, Roland Keijzer en Bos Keks. Luister naar Double, hier zijn ze met The Captain of Her Heart.
1: Oude lullen.

0: heerlijk zwijmelliedje. Deze van Double en The Captain of Her Heart. Ik heb nog wat nieuwsfeitjes uit het jaar 1986.
1: De Muziekfabriek.
0: Het vliegtuig de Voyager is het eerste vliegtuig dat zonder te stoppen of bij te tanken rond de wereld vliegt. Het vliegtuig vertrok op 14 december van de Edwards Air Base in Californië. Om vervolgens 9 dagen later 44.000 kilometer verder en 1 lege tank brandstof op dezelfde plek te landen. Enkele dagen nadat er in de kerncentrale bij Chernobyl brand was uitgebroken, bereikte de radioactieve wolk ook Nederland en België. Op 21 februari 1985 en 26 februari 1986 zijn 2 hoogtepunten voor Evert van Bentham. In 2 achtereenvolgende jaren wint hij zowel de 13e als de 14e Elfstedentocht. En het zangeresje Sandra Kim, haar echte naam is Sandra Calderone, wint met het liedje J'aime la vie als eerste voor België het Eurovisie Songfestival. En dat legendarische liedje hebben we voor je opgezocht.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer kan worden gegarandeerd. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. De prijs voor benzine steeg met meer dan 20% en die van diesel bijna 50%. Voedingsmiddelen, drank en tabak werden 1,5% duurder en kleding steeg maar 0,5%. De inflatie loopt vooral op door het conflict in het Midden-Oosten. Op station Rotterdam CS hebben vandaag de eerste NS-medewerkers een wapenstok gekregen. Later in het jaar gaan ook de stations Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch meedoen aan de proef om de veiligheid voor handhavers van de Nederlandse spoorwegen te vergroten. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is het helaas een noodzakelijke stap omdat de agressie tegen NS-medewerkers toeneemt. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to...
12: iTurn Radio.

En nu weten we natuurlijk wellicht allemaal, lieve luisteraars, dat Amerika weer het land is van de meest vreemde weerssituaties. Waaronder een stormpje hier, een stormpje daar, een orkaantje hier, een orkaantje daar, een sneeuwstormpje hier en daar. Nou goed. En dan dit nummer, It Never Rains in Southern California. Ik kan hem iets bij voorstellen natuurlijk. Albert Hammond terug op de radio. En meerdere heerlijke, vrolijke, muzikale hoogstandjes uit een grijs verleden. Dit is...

We zullen het straks de deskundige even vragen hier in de studio. De redactie zit achter mij. Steve Allen hoorde je met de Letter From My Heart terug op de radio. Mooi medium, ja tuurlijk. Heerlijk dat ze ooit de radio hebben uitgevonden. Ik luister er graag naar. Jij ook toevallig. Mooi. Goed geregeld dus. Zometeen die fijne. Och,

0: Seven Eins. Dat was het 1976 met Starbuck en Who Light Feels Right.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, je zou denken, mijn moeder zorgt vroeger al, we gaan naar Zandvoort, de Landerzee. Lekker pootje baaien. Nou goed, ik ken nog zo iemand. Hada, Maggie.
1: Dit is de middel op de roadshow.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het bot nou toch niet gek.

in het Radio Glemmeland. Lieve luisteraars, vriendelijk welkom. Dit is de Middle of the Road Show. En je was getuige van een fijne voor achter de keukengordijnen. Het was Maggie, Goudje van het Spijker. Maggie Mendeel zelf. Met terug naar de kust, als het ware. Lekker toch? Je hoort ze terug in de Middle of the Road Show. Lekkere platen. De gouden klanken van weleer. Was het nog maar het verleden, schreef iemand maar. Ja, inderdaad. Maar goed, ze blijven niet stilstaan natuurlijk. Alhoewel, de muziek is wel stil blijven staan. Getuige deze muziek van onder andere The Fortunes.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Ja, dat zeg je.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht het toch nog eens aan.

alsjeblieft toch heerlijk. Jawel. Maar wat een knaller in 1979 volgens mij. Hè? 1979 van de vorige eeuw. I Can Stand the Rain van Precious Wilson en Eruption. Duits fabrikaat. Maar het maakt niet uit. Dat is ook lekker. Toch? Hier is Stevie Wonder in de Middle of the Road Show.

Water. Gaat over een, ja, natuurlijk een rijke stinker. Natuurlijk, heel de dag gedronken, hè. Wop. Dudley Moore, die speelt er de hoofdrol in. Prachtig, en de muziek. Christopher Cross, ook zo'n held. Alleen bij Helden op de Radio in de middel of de roadshow vind ik, heb hier nog een Nederlandse held.

je wel vertellen. Die oude act, die staat er nog steeds, hoor. Ja. Hè? Nou ja, goed, ik weet niet of die gele band er nog mee had, maar goed. Wel een soort van teken van, je weet al. Ook onder andere liefde, lieve mensen. Dat doen we het allemaal voor, natuurlijk. Tot zover de Middle of the Road Show voor wat betreft vandaag. Morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte. En zometeen heel veel plezier met mijn collega.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Bij jeugd- en zedenzaken wordt de norm al sinds 2019 niet gehaald. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vandaag is het verantwoordingsdag. De Rekenkamer laat op deze dag weten of de ministeries aan de gestelde eisen voldoen. Volgens de Rekenkamer doen de ministeries over het algemeen weinig met de kritiek. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. Volgens de defensieminister vloog een drone richting een voorstad ten zuidwesten van Vilnius. De drone werd achtervolgd door gevechtsvliegtuigen van de NAVO. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Gisteren haalde een NAVO-toestel een drone neer die door het luchtruim van Estland vloog. Volgens Oekraïne saboteert Rusland drones die vanuit Oekraïne worden aangestuurd en daardoor elders terechtkomen. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. Het gaat om vier onderzoekers uit Genua en een duikinstructeur. De autoriteiten onderzoeken wat er met hen is gebeurd. Op de Malediven mogen toeristen niet dieper dan 30 meter duiken. De lichamen werden op zo'n 60 meter diepte gevonden. Tijdens de zoektocht naar de Italianen kwam ook een duiker uit de Malediven om het leven. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer gegarandeerd kan worden. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
11: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
12: Dit is de lunchbreak.

Nou, voor veel onder ons zal dat wel niet waar zijn natuurlijk dat ze deze serie nog op tv gezien hebben. En voor de anderen wel een hele mooie herinnering natuurlijk. Heel bijzonder een goede woensdagmiddag. Van harte welkom natuurlijk, ja, in de lunchbreak. Goedemiddag. Het kost helemaal niets eventjes goedemiddag zeggen natuurlijk. Goedemorgen ook niet natuurlijk. Inderdaad niet. The Hilarious Hitmakers en Star Trekking Across the Universe. Daarmee begonnen we deze woensdag. Goedemiddag. En alsof we nog niet gek genoeg zijn, hier is

er is al een klein beetje meegevallen of zeg je, ja, oh, dat de dag maar snel voorbij is. You're an embarrassment. Het is hier een hekkenhuis. Wel, hier is dat ook zo'n klein beetje natuurlijk. En madness en embarrassment. Dat hier allemaal op jouw fantastische radiostation. En ze zeiden deze middag voor ik begon, zeiden ze, ja, je moet iedere dag weer je luisteraars verdienen natuurlijk. Hè. En dat doen we natuurlijk ook, hè, inderdaad wel. Hier is Billy Ocean. En we in de

0: Inderdaad, ja, ze zeggen dikwijls, Big Brother is watching you. Ik zeg altijd gewoon, doen wat je graag doet natuurlijk. Hè. Zoals wij hier op de radio natuurlijk wel. Plaatjes draaien voor jou om deze middag door te komen. Tot 10 uur zijn we bij jou natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen die zijn er iedere dag weer natuurlijk voor jou hier. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Was een lekker nummertje uit de 70er jaren. Alan Parsons Project natuurlijk en Eyes in the Sky. Laat ze maar kijken, zei ik dan. Ze kunnen er maar van genieten. Inderdaad wel, hè. Ja. Het is woensdag. We hakken de week in twee natuurlijk. En hier is muziek van Paul de Leeuw. En met Vlieg met me mee naar de regenboog live. Ja.
1: Vlieg met me mee!

inderdaad de altijd jong blijvende Grace Jones. En geloof het of geloof het niet, maar ze treedt nog steeds op. Ik zal eens eventjes kijken. 31 juli treedt ze op in de O Arena in Londen. En daar samen met Sophia George, als je haar nog kent. En Cool and the Gang, ja inderdaad wel. En dat allemaal om 17 uur. Wat een, dat wordt weer een spektakel natuurlijk, hè, met Grace Jones. En dit allemaal met haar. I've seen that face before. We kennen natuurlijk haar ook nog van Slave to the Rhythm en Bump to the Jump of Jump to the Bumper. Inderdaad wel. Hier is Fantasy Joyce Riptides. Deze woensdagmiddag. Smakelijk eten als je aan tafel zit.

Ja, inderdaad, hier zijn we. Bijzonder goede woensdagmiddag. Alles hier nog aan tafel zit, natuurlijk smakelijk eten. Hier is het lunchbreaking breaking news van toen. We gaan terug naar 1989. Op 4 november 1989 komt de single Sacrifice van Elton John, de Engelse Charge, binnen. Het is zijn 50ste hit in Engeland. Dat lukte verder alleen maar Elvis Presley en Cliff Richard. Hier is onze Elton John en Sacrifice.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Twee van de lunchbreak natuurlijk. En dat was onze hit voor deze week. De welbekende Thomas Gray natuurlijk. En dit allemaal met zijn rumors. Ja, ik heb hier en daar een geruchtje gehoord. Maar zou het toch lekker niet doorvertellen van zolang je het zelf niet hebt gecheckt als het waar is of niet. Wel moet je het gewoon voor jezelf houden, zeg ik dan. Dat was onze hit, dus Thomas Gray en Rumors.

aan tafel zijn natuurlijk deze woensdag met de kindjes. Misschien wel vietjes aan het eten of lekkere spaghetti. Ja, daar heb ik wel helemaal trek in natuurlijk. En spaghetti. En dan nog liefst de spaghetti bolognese. Ja, inderdaad wel met stukjes vlees erin natuurlijk. Hè. Dat bleef dan al een klein beetje wel in je keel hangen. Maar als je niet meer moet presenteren, kan dat geen kwaad. Waar de Jacksons natuurlijk en blame it on the boogie. En hier zijn

inderdaad, het is zo lekker herkenbare nummer natuurlijk van Gloria Gaynor. En I never can say goodbye. Nee, ik zeg nog geen goodbye natuurlijk, hè, want we zijn nog tot het eerste van 1 uur nog zo'n goede, ja, kleine 15 minuutjes misschien. En dan is het weer tijd natuurlijk voor een andere collega hier deze woensdag de stoel warm te houden in de studio. Dat is onze artiest van de week natuurlijk nog tot en met vrijdag. Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Morgen weer een andere. Hier is Lawrence Bell. And bend me, shape me, en zo verder natuurlijk.

Nou, inderdaad, het blijft een leuk verhaal natuurlijk, hè, van die Hollanders. Inderdaad wel. Alexander Curley, je kent hem natuurlijk wel van I Never Drink Again en dergelijke gids meer. En dat was eventjes die Hollanders, die stijfkoppige Hollanders. Ja, inderdaad wel. Maar het zijn toch leuke mensen als je mij vraagt. Ja, wel, zeker wel. Als je ze beter leert kennen, wel, dan leer je ze ook appreciëren, zeg ik dan, hè, natuurlijk wel. Hier zijn de Dolly Dodgers en Love Me Just a Little Bit More. Lunchbreken nog tot 1 uur. Ja, inderdaad wel. Aanstelletjes aan naar de toetjesplaat als je mij vraagt. Maar eerst nog eventjes hier die lekkere Dolly Dodgers.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Financiënminister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. Ik wil dit volgend jaar niet nog een keer horen. Op deze verantwoordingsdag meldt de Algemene Rekenkamer dat Defensie te veel risico neemt door zonder aanbestedingen in te kopen en die discussie laait ieder jaar weer op. Heijnen begint dit zat te worden. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Sinds 2021 is er 948 miljoen euro gereserveerd om meer flexwoningen te bouwen, maar dat geld is pas voor een gedeelte uitgegeven. Volgens de Rekenkamer zijn flexwoningen relatief duur en risicovol en ze lossen het woningtekort minder op dan de minister had verwacht. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Het ziet er naar uit dat Frankrijk een hoofdrol gaat spelen in een toekomstige internationale missie in de zeestraat. De straat van Hormuz is een belangrijke route die door de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels door Iran wordt geblokkeerd, waardoor de scheepvaart praktisch stil is komen te liggen. Volgens het Amerikaanse CBS zouden er in de zeestraat minstens 10 zeemijnen liggen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie $3,4 miljoen uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Ondertussen staat de teller van het aantal bevestigde infecties in Congo op 33. In Oeganda zijn 2 mensen besmet geraakt die in Congo geweest zijn. Mogelijk zijn een kleine 600 mensen besmet en ondertussen vermoedelijk 139 mensen overleden na besmetting met het virus. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
5: The music.
3: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: This is a new hits and classics. Met Benny de Zwart.

Een streling voor het oor. Deze herwerkte versie van Kingo, Paul McCartney en Michael Jackson. Als eerste vandaag CCC. Vandaag zijn we woensdag 20 mei. Een nieuw uur, de zwart at iTunes Radio. En dat tot 2 uur. Kijk als tweede vandaag. Kom gerust wat dichterbij. Maar ook niet te dicht. Don't stand so close to me. Hier is hem. Als tweede vandaag, de Police.

en vooral voor het oog. Jennifer Lopez, hier op deze woensdagmiddag bij iTunes. If You Had My Love. Onderweg Train, Gabriella en Cool and the Gang. Is nog deze. Van Chabosie, Barcelona.

Het was weer leuk gisteren. In de Tweede Kamer. De vraag was, mag een gelovige apotheker de morning after pill weigeren? Ja, volgens mevrouw de minister van Volksgezondheid in Nederland, mevrouw Hermans, mag het niet. Het was een apotheker in Nieuwegein die vrouwen de anticonceptiemiddelen weigert. En daarmee alle regels overtreedt. Sophie Hermans heeft een man een zorgplicht en kan zich niet beroepen op de gewetensbezwaren. Het kan niet. Dit is een reguliere zorg voor iedereen. Zo moet het.

van vorig jaar. Tim Kamerad en Be Mine. Gisteren ook nieuws, verschrikkelijk nieuws gekregen uit Vlaanderen. Margriet Hermans, 72 jaar, meldde via haar managers dat ze alle optredens gaat stoppen. Gaat direct in. Margriet Hermans wordt getroffen door een zeldzame kanker. Een medeleven aan familie en vrienden.

heb een fantastisch leven gehad vol liefde, vriendschap en plezier. Al dus Margriet Hermans. De focus ligt nu volledig op haar welzijn, haar naasten en haar comfort.

Enexis. En Mr. Fire. Tot en met zondag de parelplaat hier bij iTunes. Vandaag, 20 mei, zijjarig. Busta Rhymes, die wordt er 54. En Cher, die wordt er 80. Boudewijn de Groot, die wordt er ook 82. En niet meer onder ons, Duke Cocker zou vandaag 82 jaar geworden zijn. En deze meneer wordt er 76.

En dat allemaal op deze Wereldbijendag. Tijd voor een klassieker. Hier bij Arthur. En daarvoor gaan we naar 1965. En wat voor een. The Silky. Kent u deze nog? You've got your heart, your love away.

0: wilde planeet verpulvert tot een zielig hoopje gruis. Maar er is altijd brood in huis.
1: Ah ja.
0: Bart Peters uit Vlaanderen. Brood voor morgen vroeg. Ik heb er nog een tweetal. En wat voor twee? Pino. Pino.

zometeen de voorlaatste van vandaag. Straks na 2 uur. 3 maal. 3 uur. Toch 3 uur. 3 maal een uur. Is 3 uur, hè? Ja. De fijne klank uit de bijzondere jaren 80. En van 5 tot vanavond 8 uur. De jaren 90. Fijne woensdag. Hier bij iTunes. En we maken een nieuwe afspraak. Morgen. Ja, dan zijn we donderdag.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Een grote meerderheid van de vakbondsleden gaat akkoord met de afspraken die de vakbonden en het kabinet over een nieuwe cao voor Rijksambtenaren hebben gemaakt. Na wekenlange stakingen tegen de nullijn werd er eind vorige maand een principeakkoord afgesproken. 160.000 Rijksambtenaren krijgen in juli een loonsverhoging van 2,7% plus een eenmalige uitkering. Zo'n 80% van de vakbondsleden stemt met de nieuwe afspraken in. Het opvangorgaan voor asielzoekers COA hanteert vanaf vandaag een nieuw beleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar te vol en daarom heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen toe te laten. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van dit toegangsbeleid. Volgens de burgemeester krijgen vaak alleenstaande mannen geen toegang meer en moeten buiten slapen. Westerwolde noemt dat onacceptabel en heeft voor andere opvangplekken bij het ministerie aan de bel getrokken. Uit een analyse van de NOS blijkt dat 4 op de 10 mensen die het afgelopen anderhalf jaar bij lokale asieldemonstraties werden opgepakt, niet uit de bewuste gemeente afkomstig zijn. Sinds 1 januari vorig jaar werden er zo'n 34 lokale anti-AZC-protesten georganiseerd. Een deel daarvan liep uit de hand en daarbij werden zeker 163 mensen gearresteerd. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat de AIVD onderzoekt of er van georganiseerdheid bij protesten sprake is. Vast is komen te staan dat Defend Netherlands heeft opgeroepen naar Loosdrecht te gaan. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte meldt dat de Europese NAVO-landen geen vaste steunbijdrage voor Oekraïne willen afspreken. Hij had voorgesteld 0,25% van het bruto binnenlands product aan Oekraïne te schenken, maar dat plan kan op weinig steun rekenen. De Baltische landen kwamen een tijd terug met het idee om de lasten eerlijk te verdelen. Nederland sloot zich daarbij aan, maar volgens Rutte is er te weinig draagvlak. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Vorig jaar is het aantal rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 rijksambtenaren bijgekomen. Het kabinet heeft plannen om flink op de overheid te bezuinigen, onder andere door het aantal ambtenarenbanen terug te schroeven, maar het is onduidelijk of dit gaat lukken. Het extern inhuren is wel gedaald, maar ligt nog altijd ruim 3% boven de norm van 10%. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. Volgens Paas is er nu sprake van een situatie die alle trekken van een crisis vertoont. Opvangorganisatie COA heeft het beleid vanaf vandaag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aangepast en laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Paas vindt dat alle gemeenten en provincies opvangplekken moeten gaan leveren. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd. De VS heeft met Sierra Leone een akkoord gesloten. Het land neemt ieder jaar 300 mensen met West-Afrikaanse roots uit de VS op. Sierra Leone krijgt hiervoor geld en gunsten. Voor deze vlucht zou $1,5 miljoen betaald zijn. Volgens Sierra Leone keren de uitgewezen West-Afrikanen binnen 90 dagen naar het land van herkomst terug. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. De revolutionaire garde van het land dreigt aanvallen uit te voeren op plekken die vijanden zich niet kunnen voorstellen. In een verklaring staat dat Iran nog niet alle militaire capaciteiten heeft ingezet en zwaar kan toeslaan. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. Volgens woonminister Boekholt O'Sullivan is het Binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. Ze zegt dat alles is gegroeid, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, alles. Dus het gaat niet passen, tenzij er voor een afgeslankte vorm wordt gekozen. Veel ambtenaren zullen dan in andere gebouwen in de buurt van het Binnenhof kunnen werken. Als oplossing noemt Boekholt O'Sullivan het staalcomplex naast de Hofvijver. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir heeft een filmpje van ruim 30 minuten gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. Ben-Gvir schrijft: "Zo verwelkomen wij degene die terreur steunen. Welkom in Israël." Eerder deze week hield Israël schepen van activisten tegen die Gaza willen bereiken om hulp te verlenen. Op beeld roept iemand "Free Free Palestine." Deze persoon wordt daarna tegen de grond gewerkt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Washington wil $100 miljoen aan medicijnen en eten sturen. Die hulp moet via de katholieke kerk of goede doelen onder mensen worden verspreid. Volgens Rubio zit het Cubaanse bestuur een betere relatie in de weg. Hij beschuldigt de Cubaanse leiding van onderdrukking, diefstal en corruptie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 1 graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
1: This is iTunes Radio.

0: woensdag. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens zijn advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal €25 vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. De Iraanse revolutionaire garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Schepen die toestemming van IRG hebben kunnen door de zeestraat varen. De vergunning moet afgegeven worden door de Persian Gulf Strait Authority en daar moet voor betaald worden. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, heeft Iran de straat van Hormuz vrijwel helemaal geblokkeerd. Het weer. In het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Dance the 90s.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Italië heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Bij 2 stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Op station Hengelo Gezondheidspark in Hengelo Oost werden ruiten van wachtruimtes ingeslagen. Afgelopen nacht werd op Hengelo Oost opnieuw schade aangericht. Daar zijn onder meer een kaartautomaat, informatieborden en een incheckpaal beschoten. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt camerabeelden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden, blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens een advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Een vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal 25 euro vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatie aanvragen bij NS binnen. En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, but we're already playing the music. This is
0: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
3: This is iTunes Radio.

0: is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En hij sprak zich eerder opvallend hard uit over het communistische regime in Havana. En de gestrande bultrug Timmy blijkt waarschijnlijk toch geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Duitse deskundigen dachten eerst dat het om een jong mannetje ging en noemden het dier daarom Timmy. Maar na bestudering van nieuwe foto's van het dode dier dat inmiddels is aangespoeld bij het Deense eiland Anholt, zijn volgens bioloog Ritter op de beelden typische kenmerken van een vrouwtjeswalvis zichtbaar. De Deense autoriteiten willen de bultrug van het strand halen omdat het een toeristische attractie is geworden. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega Europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks-PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En toptennissers komen in opstand tegen de verdeling van het prijzengeld op Grand Slam toernooien, zoals Roland Garros in Parijs dat zondag begint. Spelers vinden dat ze te weinig krijgen van de miljarden inkomsten uit tv-rechten, sponsoring en tickets. Uit protest willen ze vrijdag hun persmoment beperken tot 15 minuten als verwijzing naar de 15% van de opbrengst die nu naar de spelers gaat. Onder andere de nummers 1 van de wereld, Arina Sabalenka en Jannik Sinner, steunen de actie. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah.
2: The rhythm.
5: The music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to iTurn Radio. Netpop, een radio.

0: Die man die is zo groot is geworden met die meidje met die rode haren. Hè? Daar beginnen we wel heel veel jaartje terug in de tijd. Leuk dat je er weer bij bent. Jouw programma weer. Wat alles te maken heeft met lekker vervlogen tijden. Van die heerlijke zwarte schijf met die mooie grote en mooie gaatjes in het midden. Tot aan de streaminglijstje van vandaag.
1: Niet meer bij mij.
0: En we hebben natuurlijk weer een heleboel mooie pareltjes voor jou opgezocht. Dus kun je allemaal weer getuige zijn voor de komende 2 uur.
2: Netpop, een radioprogramma vol met de betere liedjes van eigen bodem. Vanaf de jaren 70 tot de streamingslijsten van morgen. Je hoort het iedere woensdagavond van 8 tot 10. 8 tot 10. 8 tot 10.
0: Tijd voor een tukkie Travisietje, hoor. Deze man is al pak een beetje 25 jaar geleden overleden. Han van der Hoek heet hij. Maar ik kroop ook af en toe in de huid eigenlijk van Daisy Dynamite. Dit is Jet Set.

rechtstreeks vanuit de residentie. Uit 070 uiteraard. Hoe kan het ook anders? Een lekker liedje. Van pak een beet van 24 jaar geleden of zo. Uit 2002. Je hoorde de Haagse Adifa. Oftewel Anoukje. One Word. Het stond namelijk in het jaar. 22 weken in de Nederlandse top 40. En bereik je namelijk de vierde plaats. Zometeen horen wij de Cats en Tol Hansen. Met de remake van Big City van het jaar 2000. Eerst wordt het tijd voor nieuw werk. We gaan naar de Aqua toe. En dan hebben we het over Loose Love.

onder de bezielende leiding eigenlijk van Jeremy Klaagzang. Hoorde je natuurlijk Earth and Wire. Daarvoor gingen we terug naar het jaar 1975. Komt Z-Week in de Nederlands toch weer behouden de achterplaat. En daarvoor hoorde je natuurlijk Drukwerk en niet die ene groep wat ik net zei. Hè? Dat even op verkeerde lijstje te kijken. Het was een opnameprogramma, maar ja goed, vooruit dan maar dan. Dus ze krijgen hem nog te goed dan. Dit is Douwe Bob met z'n allen nieuwte. Cold Heart Rule.

op maandelijks. Het is ook al een oude knar aan de voren, toch? Een leuke foto trouwens op de website, maar hij lijkt er helemaal niet meer op. Maar goed. Tijd voor 1976. Jawel, we gaan terug naar Den Haag toe. Hier is de coördinering voor jou. Met hun flop. To the Hill. En toch vind ik het een hele lekkere plaat trouwens. Zometeen Eeuw to the Lanne.

0: ik hoop dat de ogen van Ilse steeds meer open gaan. Want dit soort repertoire past veel beter bij haar dan het Nashville country en zo. Ja, je moet er wel in je donder hebben eigenlijk. Maar ik vind nog steeds niet dat je daardoor hebt doorgedrongen. En open is gebroken. Maar goed, met deze wel eigenlijk. Live on Love. Wel lekker juist. De speakers uit hier zo. Even flink terug in de tijd. Dan doen we de jaren 90 of zo. 80. Ja. Zullen we maar doen zo? Ja, kom maar.
1: Jouw hits van eigen bodem. Ja. Met Peter van der Berg.
2: Ja.
0: Het blijft altijd heerlijk en fijn. We hebben het over Sparko. Met die kleine en die lange.

een heleboel mensen denken dat dit een hele nieuwe song is. Maar dat is het dus niet. Al komt er van Pim Gunzel. Het is een liedje uit 1990. Dat is echt werkelijk waar. Als ik zoveel van je hou. En je nagels zijn in de rouw. Ja, hoe kan het ook zo mooi zijn, hè? Kortweg genoemd en genaamd eigenlijk Pijn. Zo horen we het weer een keer wat uit de platenkast natuurlijk, hè? Van de vinyl. Tijd voor Tol Hansen zometeen.

es pretty. Forever pretty.

Max Hogen de pitcontrole even omhoog zetten. Dat eerder is deze afgelopen. Daar dachten de heren van de Aquaat over. Verloren liefde. Daarvoor hoorde je natuurlijk niemand anders dan John Jay uit 070. En de oude liefde. Wat een liefde hebben wij vandaag. Paal in zout. We gaan op Hoonendam toe. Meneer Veerman. Stay in my life.

live in mijn leven. En het is toch wel fijn dat je dat kan zeggen, of je nou jong of oud bent, hè. Het is toch altijd belangrijk dat je dat zegt tegen je wederhelft of zo. Ja, toch? Hoe lang de tijd ook mag duren, zeg ik altijd. Tijd voor 010. We gaan naar de Emotions Troopwafel. Ze hebben een lied gemaakt toen de tijd. Het jongste kind. Daarna wordt het tijd voor Ruben Hillen. De winnaar van de

niet te vergeten ook van deze. Daniel Zaluleuka. Die had toen de tijd een leuk plaatje gemaakt. Eigenlijk samen met de top-op presentator Adje Visser. En dat ging over Gatja en Coco. Hier zo op Uiten Radio.

Een nieuwtje van Hubert Heijn. Ja, die andere man hebben we ook al eerder gehoord natuurlijk. En dan was het nog maar It Feels Right. Het wordt tijd om weer in het verleden te gaan duiken. Met die heerlijke zwarte schijf met zijn gaten in het midden. Zometeen Centervoort. Met het nog maar een dikke tenor. Eerst wordt het tijd voor de 12 mooiste benen van Nederland toe. In de jaren 70 en 80. Ik heb het over de Dolly Dots. Hier is het nummer Dat Meisje.

het frontmens, meneer Stax. Bereik je deze groep eigenlijk in de stereo's vanaf 20? Werd wel een aardige positie hier zo in Nederland. Deze wat komt er van het album The Elephant. Wij draaiden natuurlijk het nummer Drown With Me. Tot zover de nieuws zijn hier zo op iTunes Radio. Zometeen hoor je Hilgo met de allernieuwste schijven. Vallen in geluk. Dit voor de tijd voor een mooie plaat. Dit is Quaze. En het hebben we natuurlijk over Slow Dancing.

minuten nog eventjes in het Nederlandstalig hoor. Zometeen hoor je nog de bots en de lucht in blauw. Uit je touw nu nog buiten kijkt. Ja, klein beetje nog. Het begint al een beetje schemerig te worden. Maar het kan nog wel mee natuurlijk. Maar we gaan eerst starten met de dijk. Uit de jaren 90. Ik kan het niet alleen.

Er wordt geroepen, wat een dijk van de plaat, hè? Laat de dijk nou ook nog langs geweest zijn. Ik kan het niet alleen. Jullie worden ook natuurlijk dood dan. Ook een hele mooie plaat trouwens. Let You Go. En dit is natuurlijk niemand anders dan de Frank Boeiengroep. Met eigenlijk naar de versie van Frank Wouters, hè? Heeft eigenlijk een Belgisch tintje. De Maloney zijn albumversie hoorde je. Van het album.

overal buiten slapen. Beetjes. En op de maan. En gewoon uitstekende Indiëpop. Dat is het verhaal van Vos. Onder leiding van niemand anders dan René Geelhoed. Ik heb afgelopen vrijdag mogen kennismaken met hem. En daar trad hij op in de Zwarte Ruiter op het plein natuurlijk in Den Haag. Hoe kan het ook anders dan, hè? Nou, René woont eigenlijk officieel in... Hij komt eigenlijk uit Zeeland. Maar hij woont tegenwoordig hier in Den Haag. En zijn bandleden, zijn er 4 in totaal, komen ook allemaal uit Den Haag. Dus we hebben gewoon bestempeld als Hagenaar. Dat zijn 4 maatjes, dat zijn echte Hagenezen trouwens. Fijne muziek is dit, daar gaan we vast ongetwijfeld nog wel meer van horen in 2026. We hebben nog 1 plaatje voor jullie in de player staan, eigenlijk 2. Maar die laatste is een instrumentale. Maar goed, daar kom ik zo meteen op. We gaan de rijden met de jaren 80 nog. Dat doen we met Ashwood. Dit is de Kansas City Girl.

En alles komt een einde ook aan deze netpopshow. Leuk dat jullie hebben meegeluisterd eigenlijk. Iedere woensdagavond is het weer prijs natuurlijk, hè? Van 8 tot 10. Zometeen naar de klok van 10 uur tot middernacht. DJ Kikke. Alive the 90s. Ik zeg have fun. Morgenavond toontjes. En vergeet vooral de eerste Pinksterdag niet, hè? Tussen 3 en 5. Beter draait je altijd beter. We gaan eruit met niemand anders dan Kenny Dulva. Samen met Dave Stewart. Lily was here. Ik zeg nog een fijne avond en alle tot de volgende. Ja.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. De influencer werd in haar ouderlijk huis in Islamabad vermoord. Volgens de rechter schoot de 23-jarige dader haar dood nadat ze meerdere keren had geweigerd met hem af te spreken. De zaak leidde tot veel ophef in Pakistan, waar vrouwenrechtenorganisaties al langer waarschuwen voor geweld tegen vrouwen, ook op sociale media. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Now. DJ Kicken, 90s Forever Mix.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.
0: 90s. DJ Kicken's 90s Mix.

Indeed, Mix.

0: is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Rob Jetten heeft Israël scherp bekritiseerd vanwege de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla, onder wie 3 Nederlanders. Hij noemt de aanpak mensonterend en eist dat ze zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook buitenlandminister Tom Perensen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden en wil garanties dat de Nederlanders veilig kunnen vertrekken. De Nederlandse tak van de flotilla noemt de steun uit Den Haag een belangrijk signaal. Ook Frankrijk, Italië en Ierland hebben Israël inmiddels op het matje geroepen. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. Een Britse radiozender heeft per ongeluk gemeld dat koning Charles was overleden. Volgens Radio Caroline werd door een computerfout automatisch de speciale procedure gestart die Britse zenders gebruiken bij het overlijden van de monarch. Na de melding en het afspelen van God Save the King viel de uitzending korte tijd stil. De zender bood later excuses aan de koning en de luisteraars. Koning Charles is gewoon in leven en bezoekt momenteel Noord-Ierland. En concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast naar beschuldigingen van seksueel wangedrag. Tegen de 67-jarige artiest lopen onderzoeken in Frankrijk en België naar onder meer aanranding en verkrachting. De afgelopen maanden hebben tientallen vrouwen zich gemeld. Onder hen presentatrice Flavie Flamand, die zegt dat Bruel haar als minderjarige heeft misbruikt. De zanger ontkent alle aantijgingen. Organisatoren in Canada vrezen dat de ophef de promotie van de concertreeks schaadt. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding